Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Tijdens een kamerdebat over geweld bij asielprotesten botste Lidewijde Vos van Forum met meerdere partijen, omdat zij volgens critici onvoldoende afstand nam van gewelddadige acties tegen AZC's. Jesse Klaver sprak van een extreemrechtse zweem rond Forum en waarschuwde voor normalisering van dat gedachtegoed. De Vos zei alleen dat strafbare feiten binnen de grenzen van de wet moeten worden aangepakt. Bij Israëlische aanval in de Gazastrook zijn volgens lokale autoriteiten zeker 7 mensen omgekomen. 5 doden vielen in het vluchtelingenkamp Maghazi, 2 anderen bij een luchtaanval in Khan Yunis. Israël zegt dat de aanval gericht was op Hamas-commandant Mohamed Odeh, opvolger van Ezzedine Al-Haddad. Ondanks een bestand sinds oktober blijven beide partijen elkaar beschuldigen van schendingen. In het Franse Rennes hebben 2 tieners van 15 en 16 jaar bekend dat zij de 11-jarige Theo hebben gewurgd. Volgens justitie wilden ze wraak nemen vanwege gestolen vismateriaal. De jongen werd zondag doodgevonden nabij de rivier de Vilaine met een handdoek om zijn nek. De verdachten, die niet bekend waren bij politie, blijven vastzitten en verschijnen morgen voor de rechter. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA sluiten een structurele samenwerking met de groep Markenzauer uit, maar willen incidentele steun in de Tweede Kamer niet blokkeren. D66-leider Jan Paternotte noemde uitspraken van Gidi Markenzauer abject, absurd en gevaarlijk. Oppositiepartijen dringen aan op meer samenwerking over links. Ten slotte nog het weer. In de nacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft overal droog. De temperatuur ligt wel iets lager dan vandaag. Van 17 graden op de Wadden tot lokaal 26 graden in het zuiden van het land. En tot zover het nieuws.

om hem dan glad en rondgesleten te laten rusten in de luwte van de zee. Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde.

0: ik leverde bewijs van mijn bestaan. Omdat door het verleggen van die ene steen de stroom nooit meer dezelfde weg.
1: Rozo Radio.

Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Tijdens een kamerdebat over geweld bij asielprotesten botste Lidewijde Vos van Forum met meerdere partijen, omdat zij volgens critici onvoldoende afstand nam van gewelddadige acties tegen AZC's. Jesse Klaver sprak van een extreemrechtse zweem rond Forum en waarschuwde voor normalisering van dat gedachtegoed. De Vos zei alleen dat strafbare feiten binnen de grenzen van de wet moeten worden aangepakt. Bij Israëlische aanval in de Gazastrook zijn volgens lokale autoriteiten zeker 7 mensen omgekomen. 5 doden vielen in het vluchtelingenkamp Maghazi, 2 anderen bij een luchtaanval in Khan Yunis. Israël zegt dat de aanval gericht was op Hamas-commandant Mohamed Odeh, opvolger van Ezzedine Al-Haddad. Ondanks een bestand sinds oktober blijven beide partijen elkaar beschuldigen van schendingen. In het Franse Rennes hebben 2 tieners van 15 en 16 jaar bekend dat zij de 11-jarige Theo hebben gewurgd. Volgens justitie wilden ze wraak nemen vanwege gestolen vismateriaal. De jongen werd zondag doodgevonden nabij de rivier de Vilaine met een handdoek om zijn nek. De verdachten, die niet bekend waren bij politie, blijven vastzitten en verschijnen morgen voor de rechter. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA sluiten een structurele samenwerking met de groep Markenzauer uit, maar willen incidentele steun in de Tweede Kamer niet blokkeren. D66-leider Jan Paternotte noemde uitspraken van Gidi Markenzauer abject, absurd en gevaarlijk. Oppositiepartijen dringen aan op meer samenwerking over links. Ten slotte nog het weer. In de nacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft er overal droog. De temperatuur ligt wel iets lager dan vandaag. Van 17 graden op de Wadden tot lokaal 26 graden in het zuiden van het land. En tot zover. Uur na uur.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Tijdens een kamerdebat over geweld bij asielprotesten botste Lidewijde Vos van Forum met meerdere partijen, omdat zij volgens critici onvoldoende afstand nam van gewelddadige acties tegen AZC's. Jesse Klaver sprak van een extreemrechtse zweem rond Forum en waarschuwde voor normalisering van dat gedachtegoed. De Vos zei alleen dat strafbare feiten binnen de grenzen van de wet moeten worden aangepakt. Bij Israëlische aanval in de Gazastrook zijn volgens lokale autoriteiten zeker 7 mensen omgekomen. 5 doden vielen in het vluchtelingenkamp Maghazi, 2 anderen bij een luchtaanval in Khan Yunis. Israël zegt dat de aanval gericht was op Hamas-commandant Mohamed Odeh, opvolger van Ezzedine al-Haddad. Ondanks een bestand sinds oktober blijven beide partijen elkaar beschuldigen van schendingen. In het Franse Rennes hebben 2 tieners van 15 en 16 jaar bekend dat zij de 11-jarige Theo hebben gewurgd. Volgens justitie wilden ze wraak nemen vanwege gestolen vismateriaal. De jongen werd zondag doodgevonden nabij de rivier de Vilaine met een handdoek om zijn nek. De verdachten, die niet bekend waren bij politie, blijven vastzitten en verschijnen morgen voor de rechter. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA sluiten een structurele samenwerking met de groep Markenzauer uit, maar willen incidentele steun in de Tweede Kamer niet blokkeren. D66-leider Jan Paternotte noemde uitspraken van Gidi Markenzauer abject, absurd en gevaarlijk. Oppositiepartijen dringen aan op meer samenwerking over links. Ten slotte nog het weer. In de nacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft er overal droog. De temperatuur ligt wel iets lager dan vandaag, van 17 graden op de Wadden tot lokaal 26 graden in het zuiden van het land. En tot zover.
1: Uur na uur.

0: De heetste hits. De heetste hits.
1: 24 uur per dag.
2: Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
1: Een 13-jarige Britse jongen met het syndroom van Tourette en zijn familie zijn uit het vliegtuig gezet nadat de jongen meerdere keren het woord bom had geroepen. Zijn ouders spreken tegenover de BBC van discriminatie. De luchtvaartmaatschappij British Airways was een dag voor de vlucht al gewaarschuwd over de tics van de jongen die door zijn aandoening worden veroorzaakt. De KNVB wil definitief in Zeist blijven. De voetbalbond laat de zoektocht naar een nieuwe locatie elders in het land voorlopig varen, omdat er nieuwe kansen worden gezien om in Zeist alsnog een voetbalcampus voor de toekomst te realiseren. Dit besluit is gisteravond gedeeld met de bondsvergadering. Droevig nieuws uit Diergaarde Blijdorp. Begin april was het nog volop feest in de Rotterdamse dierentuin toen giraf Sjaki werd geboren. Het jonge mannetje leek kerngezond, maar is op 24 mei toch plotseling overleden. Het jonge dier is naar de Universiteit Utrecht gebracht voor nader onderzoek. En de vrouw heeft na jaren procederen ongelijk gekregen van het Italiaanse Hooggerechtshof in een zaak over het weigeren van kraanwater. Het hof oordeelde dat het recht op kraanwater geen consumentenrecht is. Het gaat om de toeristen die eind 2019 in een Italiaans 5-sterhotel verbleef en daar eisten ze kraanwater bij het diner. Daarvoor wilden ze zelfs betalen. Het restaurant weigerde dat en serveerde uitsluitend flessen mineraalwater van 7 euro. De vrouw stapte daarop naar de rechter met het argument dat water een universeel mensenrecht is. Het weer nog. Vandaag begint de dag op veel plaatsen met wolkenvelden, af en toe wat zon. Het blijft overal droog, maar een lokaal spatje regen is niet helemaal uitgesloten. De temperatuurverschillen zijn groot in het land. Het wordt 17 graden in het noorden, 23 graden in het midden en lokaal 27 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
1: Een 13-jarige Britse jongen met het syndroom van Tourette en zijn familie zijn uit het vliegtuig gezet nadat de jongen meerdere keren het woord bom had geroepen. Zijn ouders spreken tegenover de BBC van discriminatie. De luchtvaartmaatschappij British Airways was een dag voor de vlucht al gewaarschuwd over de tics van de jongen die door zijn aandoening worden veroorzaakt. De KNVB wil definitief in Zeist blijven. De voetbalbond laat de zoektocht naar een nieuwe locatie elders in het land voorlopig varen, omdat er nieuwe kansen worden gezien om in Zeist alsnog een voetbalcampus voor de toekomst te realiseren. Dit besluit is gisteravond gedeeld met de bondsvergadering. Droevig nieuws uit Diergaarde Blijdorp. Begin april was het nog volop feest in de Rotterdamse dierentuin toen giraf Sjaki werd geboren. Het jonge mannetje leek kerngezond, maar is op 24 mei toch plotseling overleden. Het jonge dier is naar de Universiteit Utrecht gebracht voor nader onderzoek. En de vrouw heeft na jaren procederen ongelijk gekregen van het Italiaanse Hooggerechtshof in een zaak over het weigeren van kraanwater. Het hof oordeelde dat het recht op kraanwater geen consumentenrecht is. Het gaat om de toeristen die eind 2019 in een Italiaans 5-sterhotel verbleef en daar eisten ze kraanwater bij het diner. Daarvoor wilden ze zelfs betalen. Het restaurant weigerde dat en serveerde uitsluitend flessen mineraalwater van 7 euro. De vrouw stapte daarop naar de rechter met het argument dat water een universeel mensenrecht is. Het weer nog. Vandaag begint de dag op veel plaatsen met wolkenvelden, af en toe wat zon. Het blijft overal droog, maar een lokaal spatje regen is niet helemaal uitgesloten. De temperatuurverschillen zijn groot in het land. Het wordt 17 graden in het noorden, 23 graden in het midden en lokaal 27 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
1: Let op je woorden en hits de bevolking niet onnodig op. Dat zei premier Jette gisteren tijdens een onrustig debat over het geweld bij asielzoekerscentra. Hij riep de Kamerleden op om het geweld gezamenlijk af te keuren, maar kreeg niet de volledige Kamer mee. Met zijn waarschuwing doelde de premier met name op Forum voor Democratie. Fractievoorzitter Lodewijk de Vos gaf duidelijk aan het geweld te verwerpen, maar stelde tegelijkertijd dat de onrust het rechtstreekse gevolg is van een falend asielbeleid. Een 13-jarige Britse jongen met het syndroom van Tourette en zijn familie zijn uit een vliegtuig gezet nadat de jongen meerdere keren het woord bom had geroepen. Zijn ouders spreken tegenover de BBC van discriminatie. De luchtvaartmaatschappij British Airways was een dag voor de vlucht al gewaarschuwd over de tics van de jongen die door zijn aandoening worden veroorzaakt. Streamingplatform Spotify heeft een deal gesloten met platenmaatschappij Universal, waardoor gebruikers binnenkort zelf nummers van bekende artiesten kunnen remixen. En dat met behulp van AI. Kenners verwachten dat artiesten hier niet blij mee zijn wanneer er straks tientallen verschillende versies van hun liedjes in omloop komen. En droevig nieuws uit diergaarde Blijdorp. Begin april was het nog volop feest in de Rotterdamse dierentuin toen giraf Sjaki werd geboren. Het jonge mannetje leek kerngezond, maar is op 24 mei toch plotseling overleden. Het jonge dier is naar de Universiteit Utrecht gebracht voor nader onderzoek. Het weer nog. Vandaag begint de dag op veel plaatsen met wolkenvelden, af en toe wat zon. Het blijft overal droog, maar een lokaal spatje regen is niet helemaal uitgesloten. De temperatuurverschillen zijn groot in het land. Het wordt 17 graden in het noorden, 23 graden in het midden en lokaal 27 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
1: Het Amerikaanse leger heeft gisteren in de Stille Oceaan een boot aangevallen die volgens de Amerikanen werd gebruikt door terroristische organisaties. Hierbij kwam één man om het leven en overleefde twee personen de aanval. De regering Trump valt sinds september vorig jaar vaker boten aan van Latijns-Amerikaanse narcoterroristen. Volgens CBS Nieuws zijn bij deze aanvallen zeker 193 doden gevallen. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties hard veroordeeld. Hij zei op je woorden te letten en hetst de bevolking niet onnodig op. Hij riep de Kamerleden op om het geweld gezamenlijk af te keuren, maar kreeg niet de volledige Kamer mee. Met zijn waarschuwing doelde de premier met name op Forum voor Democratie. Fractievoorzitter Lodewijk Vos gaf duidelijk aan het geweld te verwerpen, maar stelde tegelijkertijd dat de onrust het rechtstreekse gevolg is van een falend asielbeleid. Streamingplatform Spotify heeft een deal gesloten met platenmaatschappij Universal, waardoor gebruikers binnenkort zelf nummers van bekende artiesten kunnen remixen. En dat met behulp van AI. Kenners verwachten dat artiesten hier niet blij mee zijn wanneer er straks tientallen verschillende versies van hun liedjes in omloop komen. En droevig nieuws uit Diergaarde Blijdorp. Begin april was het nog volop feest in de Rotterdamse dierentuin toen giraf Sjaki werd geboren. Het jonge mannetje leek kerngezond, maar is op 24 mei toch plotseling overleden. Het jonge dier is naar de Universiteit Utrecht gebracht voor nader onderzoek. Het weer nog. Vandaag begint de dag op veel plaatsen met wolkenvelden, af en toe wat zon. Het blijft overal droog, maar een lokaal spatje regen is niet helemaal uitgesloten. De temperatuurverschillen zijn groot in het land. Het wordt 17 graden in het noorden, 23 graden in het midden en lokaal 27 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur.

0: levensgevaar is Defensie gisteren al gestopt met oefeningen met explosieven in de open lucht. Nederland organiseert vandaag en morgen een nieuwe jaarlijkse internationale veiligheidsconferentie in het Vredespaleis in Den Haag en in de Universiteit Leiden. Premier Jette verzorgt de opening. Naast politici komen er volgens de organisatie ook sprekers uit andere sectoren aan het woord om te praten over internationale veiligheid. Het Amerikaanse leger heeft gisteren in de oostelijke Stille Oceaan een boot aangevallen die volgens de Amerikanen werd gebruikt door terroristische organisaties. Hierbij kwam één man om het leven, twee anderen hebben de aanval overleefd. De regering Trump valt sinds september vorig jaar vaker boten aan van Latijns-Amerikaanse narcoterroristen. Volgens CBS Nieuws zijn bij deze aanvallen intussen 193 doden gevallen. En twee Franse tieners hebben gisteren bekend dat ze de 11-jarige Theo hebben gewurgd in Rennes. Ze wilden naar eigen zeggen wraak nemen omdat het slachtoffer vispullen ter waarde van enkele tientallen euro's van hen zou hebben afgepakt. De jongen werd zondagmiddag met een natte handdoek gewurgd aangetroffen aan de oever van de rivier de Vilaine. Dat is vlakbij het centrum van Rennes. Het weer nog. Vandaag begint de dag op veel plaatsen met wolkenvelden, af en toe wat zon. Het blijft overal droog, maar een lokaal spatje regen is niet helemaal uitgesloten. De temperatuurverschillen zijn groot in het land. Het wordt 17 graden in het noorden, 23 graden in het midden en lokaal 27 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag na dag, dag na dag.
2: 24 uur per dag.
1: Jouw radio.
2: Rozo Radio.
3: Hallo, daar zijn we weer.
4: Welke vinylsingles komen deze week tevoorschijn uit de platenkast van Rozo Radio?
5: Goedemorgen.

Ja, goedemorgen inderdaad. Het is 10:00. Hoogste tijd voor een uitzending van de Roze Radio. En dit is natuurlijk de platenkast. En dat allemaal tot 12:00. En we hebben weer een hele mooie lijst. Gisterenmorgen was ik al vroeg hier in de studio. Heb ik een hele stapel uit de kast getrokken. Zelfs Pierre en Agnes die zeiden, wat ben je nou aan het doen? Ik zei, nou, ik ben het programma aan het voorbereiden. Dus de lijst is helemaal klaargemaakt. En hij is helemaal up-to-date, zeg maar. We draaien van alles wat. Ook een beetje zomerse klanken tussendoor, waarom ook niet. En ik zou zeggen, blijf lekker luisteren tot 12:00. En straks staat de playlist ook online natuurlijk.

Holly Holiday, Boniem, ik wou zeggen BZN, ha, gewoon maar, Boniem. Dat waren de eerste van vandaag. We hadden ook nog Bloem, even aan mijn moeder vragen, Nick McKenzie en de eerste was Monty Python. Die hadden we al weggegeven natuurlijk, want die staat ook al op de website. En natuurlijk de lijst staat er dus ook al gewoon lekker op. Ja, we hebben het. Arie heeft ook een paar plaatjes mogen uitzoeken. Dat doet hij elke week. Maar meestal vertellen we dat niet. Maar vandaag doen we dat wel. En Arie heeft dacht van het rood is lekker weer. Dus hier is Connie van der Bos. 3 zomers lang.

Dit was het plaatje van Masada. Dan kwamen we het kast nummer 2 hebben we vandaag de singeltjes eruit gehaald. En of gisteren eigenlijk, voor vandaag. En dit was een nummertje van Masada, wat eigenlijk niet een grote hit was, maar wel leuk om zo tussendoor te draaien. De 4J and the Americans. O 1607 en Sniff and the Tears natuurlijk. Het is inmiddels alweer 11:05. En het is de hoogste tijd voor een gouden ouwe van Bonnie Sinclair en Unit Gloria. Waikiki Man.

Take Me Back to the Old Transvaal. Tembi was dat. Daarvoor Cheche La Femme van Dr. Brizzard's Original Savannah Band. De deurband en Linda Ronstadt hadden een American Dream. En leuk om weer eens te horen, de Lenkootjes. Zo heette de bandje vroeger. Twee mannetjes. En ze zongen over Esmeralda. Ik ga eens even kijken, want we gaan dansen van volgens mij. We gaan lekker dansen, ja. We gaan dansen met Siska Peters. Dansen naar de zon. We'll be right back.

band Eastwood uit Oosterhout. Ja, ja, ja. Dat is een leuk singeltje. My Sweet 16. Frank Sinatra. Albert West. En Pussycat. En we draaien nog lekker door. Want we zijn er nog langer na niet. En we hebben nog tijd zat. Hier zijn de Cats met Hard to be Friends.

Dus herkend, Connie van der Bos en Janice Ian, ja, zomaar een singeltje samen. Don't Leave Tonight, Elton John, Song for a Guy, maar de song die bleef een beetje weg. Het was meer alleen maar piano. Foreigner met Cold as Ice, dat zou we af en toe wel eens willen. En Ben Kramer, Alles is Anders. Nummer 25 op onze playlist, ja ja. Cordy Konings, die keek naar buiten en die zei, een zomerdag in Nederland.

0: is echt wel goed voor me is, omdat er veel vitamines in zitten. Stom, hè?
1: Rozo Radio.
0: Ik vind het wel lekker.

Ja, en als de Crits op visite zijn, dan weten we dat het is afgelopen. We hadden ook nog Billy Swan daarvoor. Ja, inderdaad. En nog een paar leuke. We hebben er weer een paar over. Maar ja, beter te veel als te weinig. En die komen dan wel weer een volgende keer aan bod, zou ik zeggen. Dit programma wordt herhaald op dinsdagavond tussen 8 en 10. Ook natuurlijk gewoon weer hier op Rozo Radio. Rest mij nog u een hele fijne dag te wensen. En blijf lekker luisteren naar alle Rozo Radio programma's. En ik zou zeggen, tot een volgende keer maar weer.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. In Brazilië is vorig jaar 20% minder bosfloren gegaan dan in 2024, waarmee de ontbossing het laagste niveau sinds 2019 bereikte. Ondanks deze daling was het gekapte gebied nog steeds groter dan de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht samen. Het resultaat sluit aan bij de doelstelling van de Braziliaanse president da Silva, die illegale ontbossing tegen 2030 volledig wil stoppen. NASA wil de komende jaren een permanente maanbasis bouwen die vanaf 2032 continu bewoond moet worden. Een ruimtevaartdeskundige benadrukt dat de bouw door het zware terrein en de enorme temperatuurverschillen een flinke klus wordt. Omdat de plannen nog niet heel concreet zijn, is het bovendien nog maar de vraag of de basis in 2032 daadwerkelijk klaar is. In 17 van de 25 veiligheidsregio's geldt vanochtend het hoogste risiconiveau voor natuurbranden. Alleen in Noordoost-Nederland, Noord-Brabant en delen van Zuid-Holland is het risico niet verhoogd. Vanwege het risico

0: oostenwind. Temperaturen liggen iets lager dan gisteren. Die liggen tussen de 17 graden in het noorden tot zo'n 27 graden in het zuiden. Morgen is een beetje vergelijkbaar met vandaag, maar vrijdag dan wordt het weer warmer. En tot zover het nieuws.
1: Uur naar

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Enkele tientallen militairen van een Duits-Nederlands legerkorps gaan waarschijnlijk naar Estland om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. Dat melden bronnen aan het ANP. Defensie heeft het nieuws nog niet bevestigd. Met een tactisch hoofdkwartier in Estland wil de NAVO sneller kunnen reageren op een mogelijke Russische aanval op de Baltische Staten. De Spaanse politie heeft het hoofdkantoor van de Socialistische Arbeiderspartij in Madrid doorzocht. De Guardia Civil onderzoekt mogelijke illegale partijfinanciering. Premier Sanchez en oud-premier Zapatero worden samen met andere partijprominenten genoemd in onderzoeken naar fraude, corruptie en machtsmisbruik. Zo ligt onder andere steun aan luchtvaartmaatschappijen onder vuur. In Brazilië is vorig jaar 20% minder bos verloren gegaan dan in 2024, waarmee de ontbossing het laagste niveau sinds 2019 bereikte. Ondanks deze daling was het gekapte gebied nog steeds groter dan de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht samen. Het resultaat sluit aan bij de doelstelling van de Braziliaanse president da Silva, die illegale ontbossing tegen 2030 volledig wil stoppen. En de Franse televisiezender BFM-TV ligt onder vuur van klimaatskeptici vanwege weerkaarten die te rood zouden zijn. Volgens de critici misbruikt de zender het kleurengebruik om onnodig paniek te zaaien en de huidige hittegolf in Frankrijk ernstiger te laten lijken dan deze is. De zender meldt op X dat deze kritiek gepaard gaat met een golf van beledigingen en bedreigingen via sociale media. Hebben we nog het weer? Zonnig

0: Hallo, hallo dames en heren. Hier zijn Johnny en Jones. Wij brengen u het programma wat u beluisterd hebt op de bruiloft van Wim en Betty Duveen. Maar wij hebben een buitengewone verrassing. In ons midden is de beroemde zanger Richard Jacques Tauber Polakius. En hij begint al onmiddellijk voor u te zingen.
1: Ik ga voor u een liedje zingen, tralala.
2: Wat is dat voor muziek?
1: Het is een heel mooi melodietje, tralala.
2: Maar ons speelt de klassiek.
1: Toch zullen wij het eens proberen, ra-da-da.
2: Want het is voor Betty en voor Wim.
1: Al kreeg geen man bij haar een kans.
2: Die Wim was haar te slim.

0: zag zij eerst een poosje als een paard, dan met Wimpie en Klein.
1: Dat was buitengewoon, dames en heren. En nu brengen wij u het welkomstlied.
2: Kom maar in, kom maar in, lieve Betty, beste Wim, we vieren feest. We vieren feest. Kom maar bij, kom maar bij, het is jullie trouwpartij, er is nog nooit zo'n feest geweest. En de goffe, die is nu achter de rug, wat gaat het vlug, wat gaat het vlug. Jullie vormen samen een gelukkig paar, het is voor mekaar, het is voor mekaar. Kom maar in, het is een reuze goed begin. We hebben lol, we hebben pret. Kom maar hier, want we hebben veel plezier. We gaan beslist, nog niet naar bed. Onze beste wensen gaan met jullie mee. Veel M en B en spoedig vrede. Planten wij dan straks de zaam, de vredesboom. Dan woon je gauw in je eigen home.
1: Nu brengen wij u het speechlied.
2: Het was prachtig, ja die spreker was reusachtig.

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Het Hongaarse parlement heeft gestemd om de terugtrekking uit het internationaal strafhof terug te draaien. Daarmee blijft Hongarije lid van het hof. De eerdere stap werd ingezet onder ex-premier Orbán, maar zijn opvolger Péter Magyar wilde dat besluit terugdraaien. Het ICC heeft onder meer arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen Israëlische functionarissen. De Filipijnen hebben een onafhankelijke waarheidscommissie opgericht om onderzoek te doen naar duizenden doden tijdens de omstreden oorlog tegen drugs van oud-president Rodrigo Duterte. De commissie staat onder leiding van een voormalige rechter van het internationaal strafhof. Duterte wordt in Den Haag vervolgd voor misdaden tegen de menselijkheid. Enkele tientallen militairen van een Duits-Nederlands legerkorps gaan waarschijnlijk naar Estland om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. Dat melden bronnen aan het ANP. Defensie heeft het nieuws nog niet bevestigd. Met een tactisch hoofdkwartier in Estland wil de NAVO sneller kunnen reageren op een mogelijke Russische aanval op de Baltische Staten. In Brazilië is vorig jaar 20% minder bos verloren gegaan dan in 2024, waarmee de ontbossing het laagste niveau sinds 2019 bereikte. Ondanks deze daling was het gekapte gebied nog steeds groter dan de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht samen. Het resultaat sluit aan bij de doelstelling van de Braziliaanse president Da Silva die illegale ontbossing tegen 2030 volledig wil stoppen. Hebben we nog het weer? Zonnig en droog, er waait een matige noordoostenwind. De middagtemperatuur is zo'n 15 tot 19 graden in het noorden, elders tussen 20 en 24. In het zuidoosten nog iets warmer. En tot zover het nieuws.

schijnt nog niet overal voor iedereen. Hey, Aladdin, tover een kring van goede vogels.

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Letland gaat de verdediging tegen drones langs de grens met Rusland en Belarus versterken. Het land wil speciale teams inzetten met zogeheten killer drones om ongewenste drones uit de lucht te halen. Aanleiding zijn meerdere incidenten waarbij drones het NAVO-luchtruim binnenkwamen. Volgens Letland zorgt de oorlog in Oekraïne voor toenemende veiligheidsrisico's in de regio. De rechtbank in Breda heeft 12 jaar cel opgelegd aan de 24-jarige Jordi C. voor een dodelijke schietpartij in een Jumbo-supermarkt in Vlissingen. Daarbij kwam de 44-jarige Thomas van Wanrooy om het leven. De schietpartij volgde op een ruzie tussen twee vrouwen die escaleerde tot geweld in de winkel en uiteindelijk een fatale confrontatie. Het Hongaarse parlement heeft gestemd om de terugtrekking uit het internationaal strafhof terug te draaien. Daarmee blijft Hongarije lid van het hof. De eerdere stap werd ingezet onder ex-premier Orbán, maar zijn opvolger Peter Magyar wilde dat besluit terugdraaien. Het ICC heeft onder meer arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen Israëlische functionarissen. Enkele tientallen militairen van een Duits-Nederlands legerkorps gaan waarschijnlijk naar Estland om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. Dat melden bronnen aan het ANP. Defensie heeft het nieuws nog niet bevestigd. Met een tactisch hoofdkwartier in Estland wil de NAVO sneller kunnen reageren op een mogelijke Russische aanval op de Baltische staten. Hebben we nog het weer? Zonnig en droog, er waait een matige noordoostenwind. De middagtemperatuur is zo'n 15 tot 19 graden in het noorden, elders tussen 20 en 24. In het zuidoosten nog iets warmer. En tot zover het nieuws.

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. 5 van de 7 dorpsbewoners die een week vastzaten in een overstroomde grot in Laos zijn levend gevonden, melden reddingswerkers. 2 anderen worden nog gezocht. Gespecialiseerde duikers gingen maandag op zoek en vonden de mensen in een ondergrondse grot. De reddingsoperatie gaat door onder zware omstandigheden. De Gezondheidsraad adviseert om het vaccin tegen meningokokken B voorlopig niet op te nemen in het Rijksvaccinatieprogramma. Volgens de raad is het aantal besmettingen relatief laag en wegen de voordelen van vaccinatie niet op tegen mogelijke bijwerkingen, zoals koorts bij jonge kinderen. In 2024 werden in Nederland 121 gevallen van de bacterie geregistreerd. Letland gaat de verdediging tegen drones langs de grens met Rusland en Belarus versterken. Het land wil speciale teams inzetten met zogeheten killer drones om ongewenste drones uit de lucht te halen. Aanleiding zijn meerdere incidenten waarbij drones het NAVO-luchtruim binnenkwamen. Volgens Letland zorgt de oorlog in Oekraïne voor toenemende veiligheidsrisico's in de regio. Het Hongaarse parlement heeft gestemd om de terugtrekking uit het internationaal strafhof terug te draaien. Daarmee blijft Hongarije lid van het hof. De eerdere stap werd ingezet onder ex-premier Orbán, maar zijn opvolger Peter Magyar wilde dat besluit terugdraaien. Het ICC heeft onder meer arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen Israëlische functionarissen. Hebben we nog het weer? Zonnig en droog en waait een matige noordoostenwind. De middagtemperatuur is zo'n 15 tot 19 graden in het noorden, elders tussen 20 en 24. In het zuidoosten nog iets warmer. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
1: Een Nederlandse mijnenjager vertrekt eind deze week naar de Middellandse Zee voor een NAVO-inzet, zodat het schip later eventueel ingezet kan worden bij de Straat van Hormuz. Ook worden voorbereidingen getroffen om een team voor mijnenbestrijding en explosieve opruiming naar de Persische Golf te sturen. Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer wil dat de NOS geen kosten rekent aan horecaondernemers en organisatoren voor het vertonen van WK-wedstrijden van het Nederlands elftal. Volgens Kamerleden moet het gratis zijn voor evenementen tot 5000 bezoekers, omdat de NOS publiek geld ontvangt. Het kabinet wordt gevraagd de omroep daarop aan te spreken. 5 van de 7 dorpsbewoners die een week vastzaten in een overstroomde grot in Laos zijn levend gevonden, melden reddingswerkers. 2 anderen worden nog gezocht. Gespecialiseerde duikers gingen maandag op zoek en vonden de mensen in een ondergrondse grot. De reddingsoperatie gaat door onder zware omstandigheden. Letland gaat de verdediging tegen drones langs de grens met Rusland en Belarus versterken. Het land wil speciale teams inzetten met zogeheten killer drones om ongewenste drones uit de lucht te halen. Aanleiding zijn meerdere incidenten waarbij drones het NAVO-luchtruim binnenkwamen. Volgens Letland zorgt de oorlog in Oekraïne voor toenemende veiligheidsrisico's in de regio. Hebben we nog het weer? Zonnig en droog en waait een matige noordoostenwind. De middagtemperatuur is zo'n 15 tot 19 graden in het noorden, elders tussen 20 en 24. In het zuidoosten nog iets warmer. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
1: De Wereldgezondheidsorganisatie roept op tot een staakt het vuur in Oost-Congo om de snel oplopende ebola-uitbraak onder controle te krijgen. Volgens de WHO bemoeilijken geweld en onveiligheid de hulpverlening. Er zijn inmiddels honderden vermoedelijke besmettingen en meer dan 200 doden gemeld. De uitbraak heeft zich ook verspreid naar buurland Oeganda. Een meerderheid van de grotere organisaties in de geestelijke gezondheidszorg voldoet niet aan de wettelijke eisen voor informatiebeveiliging. Dat meldt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Van de 87 onderzochte organisaties voldeden er maar 6 volledig aan de norm. De inspectie wil dat instellingen dit jaar nog verbeteringen doorvoeren en zich onafhankelijk laten controleren. Een Nederlandse mijnenjager vertrekt eind deze week naar de Middellandse Zee voor een NAVO-inzet, zodat het schip later eventueel ingezet kan worden bij de Straat van Hormuz. Ook worden voorbereidingen getroffen om een team voor mijnenbestrijding en explosieve opruiming naar de Persische Golf te sturen. 5 van de 7 dorpsbewoners die een week vastzaten in een overstroomde grot in Laos zijn levend gevonden, melden reddingswerkers. 2 anderen worden nog gezocht. Gespecialiseerde duikers gingen maandag op zoek en vonden de mensen in een ondergrondse grot. De reddingsoperatie gaat door onder zware omstandigheden. Het weer dan, het blijft droog en de wind neemt wat af. Vannacht daalt de temperatuur in het noordoosten naar 5 tot 8 graden. Op veel andere plaatsen is het 9 tot 13 graden. Morgen veel zon en warm met een temperatuur tussen 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.

And I've got a woman, she lies asleep. When she wakes,

0: future. Now you want me.
1: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Het kabinet gaat morgen opnieuw in gesprek met vakbonden en werkgevers over een mogelijk sociaal akkoord. Aanleiding is het besluit van minister Veilbrief om het plan voor een snellere stijging van de AOW-leeftijd in te trekken. Vakbonden vinden de toezeggingen nog onvoldoende en dreigen opnieuw weg te lopen van de onderhandelingen en aangekondigde stakingen door te laten gaan. Een oud-medewerker van de rechtbank Amsterdam is veroordeeld tot 4 jaar cel voor het verkopen van vertrouwelijke gegevens uit rechtbanksystemen. De 35-jarige vrouw uit Woerden gebruikte het geld volgens de rechtbank voor haar gokverslaving. De verkochte informatie zou onder andere gelinkt zijn aan meerdere explosies en brandstichtingen in Den Haag. De Wereldgezondheidsorganisatie roept op tot een staakt-het-vuren in Oost-Congo om de snel oplopende ebola-uitbraak onder controle te krijgen. Volgens de WHO bemoeilijken geweld en onveiligheid de hulpverlening. Er zijn inmiddels honderden vermoedelijke besmettingen en meer dan 200 doden gemeld. De uitbraak heeft zich ook verspreid naar buurland Oeganda. Een Nederlandse mijnenjager vertrekt eind deze week naar de Middellandse Zee voor een NAVO-inzet, zodat het schip later eventueel ingezet kan worden bij de Straat van Hormuz. Ook worden voorbereidingen getroffen om een team voor mijnenbestrijding en explosieve opruiming naar de Persische Golf te sturen. Het weer dan, het blijft droog en de wind neemt wat af. Vannacht daalt de temperatuur in het noordoosten naar 5 tot 8 graden. Op veel andere plaatsen is het 9 tot 13 graden. Morgen veel zon en warm met een temperatuur tussen 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na

0: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. De autoriteit Consumenten en Markt grijpt in bij energieleverancier Kikker Energie. Volgens de toezichthouder voldoet het bedrijf niet aan de vergunningsvoorwaarden en is de financiële situatie onvoldoende inzichtelijk. Kikker krijgt tijd om verbeteringen door te voeren. Gebeurt dit niet, dan kan de vergunning worden ingetrokken. Klanten blijven volgens de ACM wel verzekerd van gas en stroom. Leiden verlengt de noodopvang voor asielzoekers in de Antoniuskerk tot uiterlijk 30 september. In de voormalige kerk verblijven zo'n 70 tot 80 asielzoekers. De gemeente helpt hiermee de druk op aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Groningen biedt asielzoekers die niet in Ter Apel terecht kunnen nog één nacht opvang. En vanaf morgen neemt ook Warfum een aantal dagen asielzoekers op. Het kabinet gaat morgen opnieuw in gesprek met vakbonden en werkgevers over een mogelijk sociaal akkoord. Aanleiding is het besluit van minister Veilbrief om het plan voor een snellere stijging van de AOW-leeftijd in te trekken. Vakbonden vinden de toezeggingen nog onvoldoende en dreigen opnieuw weg te lopen van de onderhandelingen en aangekondigde stakingen door te laten gaan. De Wereldgezondheidsorganisatie roept op tot een staakt het vuren in Oost-Congo om de snel oplopende ebola-uitbraak onder controle te krijgen. Volgens de WHO bemoeilijken geweld en onveiligheid de hulpverlening. Er zijn inmiddels honderden vermoedelijke besmettingen en meer dan 200 doden gemeld. De uitbraak heeft zich ook verspreid naar buurland Oeganda. Het weer dan, het blijft droog en de wind neemt wat af. Vannacht daalt de temperatuur in het noordoosten naar 5 tot 8 graden. Op veel andere plaatsen is het 9 tot 13 graden. Morgen veel zon en warm met een temperatuur tussen 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na

0: Goedenavond.
1: Goedenavond.
2: Welkom everybody.
3: Goedenavond, luisteraars.
4: En fijn dat u weer afgestemd bent op Rozo Radio. Ja. Op het programma Doos with the Days met Chico.
3: En Kees, op de woensdagavond van 8 tot 10.
4: Zo is dat, wie niet weg is.
3: Is gezien, ja.
4: Gezien. Heb jij, waar jij woont, daar heb je dus heel veel bossen.
3: Ja.
4: En daar heb je ook meren, of zijn er die niet meer? Liggen die droog, of weet je dat niet? Kom je daar nog?
3: Nee, er zijn wel meren nog, ja.
4: En zit
3: er
4: daar,
3: zit nog wel water in.
4: En zitten daar ook kikkers?
3: Er zitten kikkers, goos, s'avonds.
4: Zitten daar ook die grote Amerikaanse stierkikkers die ze op het moment...
3: Geen idee.
4: ...proberen uit te roeien, die er zijn dan in Nederland. Dan zijn er die grote, van die hele grote...
3: Ja, van die hele grote, ja.
4: Van die Amerikaanse grote kikkers, die zijn giftig geloof ik. En die vreten alles op en beweegt. Ook de andere kikkers.
3: Oké, nee, geen idee.
4: Niet gezien?
3: Nee.
4: Ze maken zo'n apart geluid, zo. Zoiets. Ja, nee, zoiets.
3: Ik wel eens tegengekomen zoiets. In Italië, ja.
4: Oké. Okay. Ja. Nou, in ieder geval, hou ze in de gaten.
3: Ja.
4: Heb jij een voorprogramma? Ja.
3: Ja, ik heb een programma, ja.
4: We beginnen zo dadelijk met een beetje country, western muziek. Dat doen we met Glen Campbell.
3: Oké. Okay.
4: Vind ik een hele goede zanger. Met het nummer Galveston. Daarna krijgen we Frankie Lane met Rawhide. Ik weet niet of jij daar vroeger naar keek.
3: Ja, dingen wel. Ja, met Kill Favor en Clint Eastwood.
4: Ja, ja. Precies. En daarna een nummer van Lauren Green. Dat is Ben Cartwright. Lauren Green.
3: Oké. Okay.
4: En met het nummer Sand. Maar we beginnen met Glen Campbell en Galveston. Hier komen ze alle drie. Geniet ervan.

0: Rawhide!
1: Welcome to the Ponderosa, my friends, for an evening of songs and stories about the American West, a land of legend, of romance, of friendship and loyalty and courage. A motherlode of remembrance, a true bonanza. They faced it, those men of the West. The mountains, the prairies, the rivers. Here's the story of a prospector who met up with the worst of them all. The desert. When I began my search for gold, I stopped to have my fortune told. Silently, her fingers traced my hand. I said, "What will my future be?" The only word she said to me was sand. I laughed at her and traveled on until one day I stood upon the border of a godforsaken land. I knew those hills had gold to fetch just across that little stretch of sand. "Darling, just wait a little longer. I'll soon be by your side again. I'm almost at the rainbow's end." My burro died 2 days ago. My water's gone. My step is slow. It's still so far to where the mountains stand. Not another living soul, just a poison waterhole and sand. It's getting mighty hard to see. The desert's playing tricks on me. Is that my darling holding out a hand? My arms reach out, my fingers clutch, but Lord, above me, all I touch is sand. "Goodbye, darling, wait for me no longer. My mortal strength is gone at last. The spark of life is fading fast. Fortune waits for other men, but for me the rainbow's end is sand."
2: Sand.
1: Endless.
2: Endless sand. Endless sand. Lon Green, oftewel Ben Cartwright, van de bekende serie Bonanza. Met Hoss, Adam en Little Joe.
3: Yeah.
2: We gaan naar vier andere personen dan Bonanza. John, Paul, George en Ringo. Toen zijn eerste...
3: De Beatles bedoel jij?
2: De Beatles. Eerst een singeltje uitbracht. Love Me Do. Dat werd maar een klein hitje in Engeland. Een tweede single die op 1 kwam in Engeland in 1963. Please Please Me. Maakte dus ook gelijk een LP. Please Please Me.
3: Ja.
2: Maar het nummer Please Please Me werd eerst eigenlijk op een langzame manier gezongen. En toen zei George Martin van ja, jongens, dit is eigenlijk veel te... Een beetje in de Roy Orbison stijl wilden ze doen. Toen zei George Martin van dit is eigenlijk veel te langzaam, veel te traag, jongens. Dat
3: slow,
2: wordt, wordt geen... Moet je een beetje versnellen, versnellen. En toen deden ze het snel.
3: Er wordt geen hit.
2: En toen zei je van dit wordt een nummer 1 hit. En het werd een nummer 1 hit.
3: Je had altijd gelijk.
2: We gaan de langzame versie draaien en daarna de originele single versie, waar ze mee op 1 kwamen. Dan van de LP Please Please Me ook het nummer I Saw Standing There. En hun meest verkochte single aller tijden, I Wanna Hold Your Hand.
3: Yeah.
2: We beginnen met The Beatles, Please Please Me.
4: John!
2: Met John.
4: Paul!
2: Met Paul.
4: John!
2: Met George.
3: Ringo, denk je.
2: Ringo!
4: I'll give you the one and only fabulous

0: Shocking. Dat waren de Beatles.
1: Bijna. I wanna hold your hand.
0: Ja. In België is het nog steeds een ontzettende grootheid. Dan heb ik het over Wiltura.
1: Ja.
0: We gaan van Wiltura. Dan gaan we een paar nummers draaien. Eens even kijken, waar staat hier nou bij? Ik weet het niet. Ik kan het niet lezen. We gaan draaien van Wiltura. El Bandido. Ik ben zo eenzaam zonder jou. En draai dan 797204. Dan zal we dadelijk eens even draaien. Kijken wie we dan aan de telefoon krijgen. Sikker. Ja. Hier komt een 3-in-1 van Wiltura. Een 3-in-1.
2: 3-in-1.
1: Adiós, amigos.
0: Ali.

0: Will Tudor. Hij begon zijn carrière in 1963 met zijn eerste hitje. Ik ben zo eenzaam zonder jou. En die hoorden we daar straks ook natuurlijk. En dit was draai dan 797204. Ik krijg geen gehoor. Ik heb het twee keer geprobeerd te bellen, maar ik krijg geen gehoor.
1: Bij mij was het in gesprek, Kees.
0: Oké. Okay. Ja, ja. Goed, dan gaan we verder. Met onder andere Jim Reeves. Adios, amigo, compadre. En Marty Robbins, The Devil Woman. Cliff Richard draaien we dan ook nog met Maria Nomash. En tot slot The Sandpipers. Hier komt Jim, oftewel Gentleman Jim. Adios, amigos. Adios, oh ja. Amigos, muchachos, compadres.

0: Cuando Sale de Cuba. Dat waren de Sandpipers uit Amerika. Het zal waarschijnlijk wel Zuid-Amerika zijn geweest, denk ik.
1: Oh, oui.
0: Ja, staat er niet bij, maar ik denk het wel. We gaan naar Sir Tom Jones.
1: Och jee.
0: 85 jaar. Nog steeds alive and kicking, want hij zingt nog steeds geweldig goed. We gaan luisteren naar zijn grote hit Delilah.
1: Hij treedt nog steeds op, oké.
0: Hij treedt nog steeds op, ja. Wat zei ik? Ja, Delilah gaan we draaien zo dadelijk. En dan Elvis Presley met Way Down. Daarna Peter Strassert met Where Do You Go To, My Lovely. Dan hebben we nog The Birds en Buffalo Springfield. En dat allemaal tot de klok van 9. We beginnen met Sir Tom Jones en Delilah.
2: I saw the light on the night.
1: Hij staat hier op de gang.

0: Dit was Buffalo Springfield met Expecting to Fly. En met dat nummer moeten we dus ook het eerste uurtje afsluiten, denk ik.
1: Ja, ik denk het ook. Ja.
0: Toch maar?
1: Ja. Hè? Je bent vroeg, maar...
0: En het was vroeg. Ik ben altijd vroeg, hè? Ja. En daarvoor hadden we dus The Birds. Altijd weer even terug naar Memory Lane voor mij. Met My Back Pages. Peter Strissett. Met dit nummer, Buffalo Springfield, sloot Veronica vroeger altijd de avond af om 12 uur. Weet ik nog heel goed.
1: Oké. Okay.
0: De papieren vliegen door de studio hier.
1: Ik denk, toen lag ik op bed, denk ik.
0: Staat er een raam open om 12 uur. Ja, 12 uur sloten ze halte mee af met dit nummer. Buffalo Springfield. Wat gaan we doen?
1: Ja, die
2: 24 uur per dag. 24 uur per dag. Jouw hits.
3: Rozo's Radio. Je voelt je onbezorgd en vrij. Met het geluid van je zomerradio. Rozo Radio. Dit is Rozo Radio. Rozo Radio.
2: Goedenavond.
0: U voelt zich thuis bij Rozo Radio.
1: Zeker. En het is het tweede uur. En we gaan beginnen met The Moody Blues. Go now.

0: Oh, ik was steeds kwijt. Dat was Billy Joe Royal en Down in the Boondocks.
1: Oh,
0: en daarvoor hadden
1: het,
0: we Shirley Bassey met A Goldfinger. Het volgende nummer is van Glenn Yarbrough. Baby, the rain must fall.

Ja, bij ons is die 7 dagen, maar bij de Beatles was die 8 dagen. Want ze maken natuurlijk meer dan 8 uur per dag. Dat waren de Beatles, 8 Days a Week. En daarvoor hadden we Dave Clark 5, Catch Us If You Can't. Bo Bronze, Just a Little.

Emerson, Lake en Palmer, Still You Turn Me On. Het volgende nummer is van Marvin Gaye, I'll Be Doggone.

Ja, dat is een nummer uit 1965 van Jackie DeChanel. What's the world needs now is love. Daarvoor hadden we The Kinks, You Really Got Me. En Gary Lewis, Save Your Heart For Me. Ik heb nog een nummer van Gary Lewis. Everybody Loves a Clown.

0: Ja, en dat is Tom Jones. Die hadden we in het eerste uurtje ook al gehoord. Het nummer heette It's Not Unusual. En hij is uit 1965 van het album Along Came Jones. Het volgende nummer wat we gaan draaien, dat is van Sir Douglas Quintet. She is about a mover.
1: She is about a mover.
0: Die.
1: She is about a mover.

Dat waren de Jawbirds, Hurt, Fall of Soul. Daarvoor hadden we Martha Reeves, Nowhere to Run. En het volgende nummer is van The Searchers, A Love Potion, nummer 9.

0: Dan zat ik me net af te vragen van wie dit nummer nou nog meer is eigenlijk. Van wie ken ik dit nummer
1: ik
0: nou?
1: Ik ken hem van de Turtles.
0: Jij kent hem, dit waren de Turtles.
1: Dit waren de
0: Turtles. Ja, dan ken jij hem van de Turtles.
1: In één beep. Nee, ja, maar, hij komt ook wel bekend voor.
0: Ja, ik ken hem van een andere uitvoering. Maar die schiet me zo niet 1, 2, 3 te binnen. Ja, 4, 5, 6 ook niet trouwens. Niet.
1: Nee. Daarvoor hadden we in ieder geval Sonny and Cher. Baby Don't Go.
0: Ja.
1: En daarvoor hadden we Dickie Lee met A Lorry.
0: Ja, Baby Don't Go. Ja, we gaan toch maar.
1: Ja.
0: Wat is tijd? Bob Dylan, Wigwam.
1: Waar is die?
0: Ja, zitten we erop. Twee uurtjes weer om.
1: Het
0: was heel gezellig. Heel gezellig, leuke muziek. Veel nummers gehoord die ik niet kende.
1: Ja, mooi hè?
0: Ja, zeker. Althans, ik kende de nummers, maar niet de uitvoering.
1: Nee.
0: Dus dat is wel leuk. Mensen. Volgende week zijn we weer terug.
1: Ja, van 8 tot 10.
0: Vannacht
1: tot 10.
0: Op woensdagavond bij Roze Radio. Wilt u het nog een keer beluisteren, kunt u dat doen vrijdag bij de ORTS.
1: Ja, van 10 tot 12.
0: 10 tot 12 en anders bij... Radio uitzending gemist bij de ORTS.
1: Ja.
0: Het zit er voor ons op. We gaan naar huis.
1: We gaan sluiten.
0: Ik wens iedereen nog een fijne avond toe.
1: We gaan het licht uit doen, ja. En voor degenen die naar bed gaan.
0: Ja, wel rusten. En graag tot volgende week woensdag.
1: Ik zou zeggen, houdoe.

De Amerikaanse ambassadeur in Nederland heeft zorgen geuit over het verbod van de overname van het Nederlandse IT-bedrijf Solvinity door het Amerikaanse Kyndryl. Ambassadeur Joe Popolo overlegt met Washington over de vraag of Nederland hiermee de handel met de VS belemmert. Staatssecretaris Aarts besloot maandag de overname te blokkeren. Het ministerie van Defensie ontkent dat marinefregat De Ruiter Chinese territoriale water heeft geschonden. China claimt het schip te hebben verdreven bij de betwiste Parasa-eilanden in de Zuid-Chinese Zee. Defensie stelt dat het fregat in internationaal vaarwater voer en zijn geplande route vervolgde. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderzoekt de jeugdzorg en veilig thuis in Stadskanaal na de ernstige mishandeling van twee kinderen. De inspectie spreekt met betrokken organisaties en medewerkers en brengt later een rapport uit. De zaak kwam aan het licht nadat de meisjes zwaar gewond en ondervoed in het ziekenhuis belandden. Een Amerikaanse nieuwszender CBS heeft het contract beëindigd van correspondent Charlene Alfonsi. Zij maakte een reportage over een Salvadoriaanse gevangenis met Venezolaanse migranten, uitgezet door de regering Trump. CBS kreeg zware kritiek toen de hoofdredacteur de uitzending aanvankelijk tegenhield. Alfonsi noemde dat een politieke beslissing en censuur. En dan tot slot het weer. Vanavond is het vrijwel helder met plaatselijk wat sluierbewolking. De wind neemt geleidelijk af en het wordt zwak tot matig. Vannacht daalt de temperatuur in de Noordoosten naar 5 tot 8 graden. Elders blijft het 19 tot 13 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

onverzet. Bang voor de ruzies, misschien zelfs een scheiding. Gaat het slecht? Als de spanning eraf is, alles ontdekt is,

24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

met tranen. Zo voel ik mij vandaag. Geproefd van het leven. Zoveel vrienden, ongelooflijk.

heb het echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog niet.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Op de Oosterschelde bij Neeltje Jans zijn ruim 100 opvarenden geëvacueerd van het passagiersschip Christian B. Het 52 meter lange schip raakte vanmiddag in problemen toen een veiligheidslijn in de schroef verstrikt raakte. Daardoor kon het schip niet zelfstandig meer varen. De Israëlische krijgsmacht heeft heel Zuid-Libanon, ten zuiden van de rivier Sarani, opgeroepen tot gevechtszone en roept inwoners op te evacueren. Eerder werd de stad Tyrus al opgeroepen te evacueren. Ondanks een bestaand wapenstilstandsakkoord vinden vrijwel dagelijks aanvallen plaats op Zuid-Libanon. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland heeft zorgen geuit over het verbod van de overname van het Nederlandse IT-bedrijf Solvinity door het Amerikaanse Kyndryl. Ambassadeur Joe Popolo overlegt met Washington over de vraag of Nederland hiermee de handel met de VS belemmert. Staatssecretaris Aarts besloot maandag de overname te blokkeren. Het ministerie van Defensie ontkent dat marinefregat De Ruiter Chinese territoriale wateren heeft geschonden. China claimt het schip te hebben verdreven bij de betwiste Paraça-eilanden in de Zuid-Chinese Zee. Defensie stelt dat het fregat in internationaal vaarwater voer en zijn geplande route vervolgde. En dan tot slot het weer. Vanavond is het vrijwel helder met plaatselijk wat sluierbewolking. De wind neemt geleidelijk af en het wordt zwak tot matig. Vannacht daalt de temperatuur in de Noordoosten naar 5 tot 8 graden. Elders blijft het 19 tot 13 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur. Dag na dag.
2: Dag na dag.
3: 24 uur per dag.
1: Jouw radio.
3: Rozo Radio.

morgen kwam ik hem toevallig tegen. Sprak mij aan en zei, hoe moet dit verder gaan? Ik wist niet wat ik toen moest zeggen en probeerde uit te leggen.

toen hij daar was, keek ik hem glimlachend aan. Hij keek mij

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Drugs die worden verkocht als 3-MMC bevat die stof vrijwel nooit. Slechts 3% van het geteste materiaal via drugsinformatie en monitoringssysteem bleek echt 3-MMC te bevatten. Ruim driekwart bevatte 2-MMC en 5% de sterkere stof nep, met extra gezondheidsrisico's tot gevolg. Op de Oosterschelde bij Neeltje Jans zijn ruim 100 opvarenden geëvacueerd van het passagiersschip Christian B. Het 52 meter lange schip raakte vanmiddag in problemen toen een veiligheidslijn in de schroef verstrikt raakte. Daardoor kon het schip niet zelfstandig meer varen. De Israëlische krijgsmacht heeft heel Zuid-Libanon, ten zuiden van de rivier Sarani, opgeroepen tot gevechtszone en roept inwoners op te evacueren. Eerder werd de stad Tyrus al opgeroepen te evacueren. Ondanks een bestaand wapenstilstandsakkoord vinden vrijwel dagelijks aanvallen plaats op Zuid-Libanon. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland heeft zorgen geuit over het verbod van de overname van het Nederlandse IT-bedrijf Solvinity door het Amerikaanse Kyndryl. Ambassadeur Joe Popolo overlegt met Washington over de vraag of Nederland hiermee de handel met de VS belemmert. Staatssecretaris Aarts besloot maandag de overname te blokkeren. En dan tot slot het weer. Vanavond is het vrijwel helder met plaatselijk wat sluierbewolking. De wind neemt geleidelijk af en het wordt zwak tot matig. Vannacht daalt de temperatuur in de Noordoosten naar 5 tot 8 graden. Elders blijft het 19 tot 13 graden. En tot zover het nieuws.

0: versnip nog aan de was?
1: Oh, schei maar uit, juffrouw. Ik heb geen handen meer over en mijn rug staat zo krom als de hoepel van mijn zoontje. Heeft u geen wasdag vandaag, juffrouw?
0: Allang klaar, juffrouw. Ik doe er niet zo lang over. Daar ben ik te gracieus voor gebouwd, hè?
1: Ja, vlug kan ik het ook wel. Maar mijn Adam draagt een lorgnet.
0: Wat wou u daarmee insinueren, juffrouw?
1: Dat hij vier ogen heeft om te zien of het schoon is.
0: Als u mij soms in mijn fatsoen wilt tasten dat ik niet schoon was, dan is u verkeerd, juffrouw. Bij mij wordt het vanzelf schoon. Ik was met persil. Wast u wel goed?
1: Ja, het is maar wat u goed wassen noemt.
0: Goed wassen is goed, vlug en goedkoop wassen. Hoe wast u eigenlijk, juffrouw?
1: Nou, met de boender op het wasbord, juffrouw. En het zachte goed op mijn knokkels.
0: Dat is ook sterk, juffrouw. Zo hebben de Batavieren de lui beestenvellen ook al gewassen. U is stil blijven staan. Vertelt u eens verder, juffrouw. Ik ben dol op ouderwetse verhalen.
1: Nou, dan gaat de boel in het tweede soppie. En dan gloren. En dan bleken. En blauwe, juffrouw.
0: Die juffrouw Snip. U kan zo naar het Rijksmuseum. Met wasstobben en al.
1: Ja, maar hoe wast u dan, juffrouw? U loopt 's middags om 3 uur al te wandelen. Dat is gewoon een mens de ogen uitsteken.
0: Met persil, juffrouw.
1: En gaat dat zo gemakkelijk?
0: Vanzelf, juffrouw. Ik kook het goed een kwartiertje in de persil. Dan spoel ik het na. Ik hang het op. Doe mijn zilvervos om en ga wandelen.
1: En is het dan schoon?
0: Schoon, juffrouw. U moet mijn mannen zien. S'avonds in zijn handsoppie. Net Sneeuwwitje, juffrouw, van Walter Disney.
1: Ja, dan is u zeker de heks.
0: Nou ja, dat is allemaal jaloezie de persil, juffrouw. Maar het gemak dient een mens. Met persil mag een iedereen mijn linnenkast bekijken.
1: Van persil spreekt men overal, bij armen en bij rijken.
0: Met persil was ik alles thuis, zelfs kunt zij, wol en zij.
1: Als

0: Ik sta mijn tijd te verpraten, juffrouw. Ik moet opschieten. Dat water is ook zo schraal. Moet u eens voelen, wat een zoorsop.
1: Daar heb ik nooit mee te doen, juffrouw. Als het water schraal is, dan neem ik een handje Henko en ik maak het zacht. Lekker in de week zetten, juffrouw, in een zacht watertje.
0: Henko, is dat ook Persil?
1: Allemaal kinderen van één vader, juffrouw. Allemaal Persil-producten. Ja, ze hebben een hele grote fabriek in Jutphaas. Daar worden al die dingen gemaakt, hè?
0: En is uw goed nou nooit eens rul en geel als het droog wordt?
1: Wat vertelt u me nou, juffrouw?
0: Ja, maar Adam die heeft zo'n zachte huid, ziet u. Het is net een filmster, juffrouw. En die klaagt altijd dat er van die harde pluisjes aan zijn kamisooltjes zitten.
1: Eigen schuld, juffrouw. U moet ook goed spoelen. Doet u net als ik en gooi een slap handje vol sil in het hete spoelwater.
0: Is dat ook persil?
1: Ja, juffrouw, maar zonder per. Als u met sil spoelt, wordt uw was nog eens extra gebleekt, juffrouw. En wordt het goed heerlijk blank en zacht.
0: En uw man zijn overal. Die laat u toch zeker wassen, hè?
1: Ik denk er niet aan, juffrouw. Doe ik zelf, persoonlijk.
0: Nou, dan zal die wel niet zo vuil zijn als die van mijn Adam.
1: Niet vuil, juffrouw. Daar zal ik u een staaltje van vertellen. Ik kom van de week thuis en daar staat mijn man in een hoekie. Ik zeg dag prul. Ik noem hem altijd prul, ziet u. Maar geen antwoord, juffrouw. Laat het nou zijn lege overal zijn die stijf van het smeer in een hoekie staat.
0: En hoe krijgt u dat dan schoon, juffrouw? Persoonlijk, zegt u?
1: Met Imi, juffrouw. Ook van de Persilfabriek.
0: Ook van de Persil?
1: Ja, juffrouw. Van Jutphaas komt de Victorie. U moet mijn man zien, juffrouw, in zijn overal. Als hij met Imi gewassen is, je zou hem zo opsmikkelen. Zo schoon ziet hij eruit.
0: Nou, juffrouw, dan wil ik het toch ook eens met Imi proberen.
1: Moet u doen, juffrouw. U kan er de vaat ook mee wassen.
0: De vaat wassen? Met Imi, zegt u?
1: Ik doe mijn hele afwas, juffrouw, in een ogenblikkie. Een theelepeltje Imi in mijn waswater. En het vliegt eraf, juffrouw. Alles doe ik met Imi. Mijn bad, mijn kristallen trouwcadeaus.
0: Zeg, heb u nou nooit eens last met aangezette pannetjes?
1: Dat doe ik met ATA-schuurpoeder, juffrouw. Mijn man zet altijd een restantje diner op de kachel van de vorige dag voor een warm happie.
0: En vindt u dat maar goed?
1: Waarom zou ik niet, juffrouw? Met ATA is het zo weer schoon.
0: Ik zal u eens wat zeggen, juffrouw. Ik ga meteen met Hutje en Mutje naar de Persil. Dat had ik al veel eerder moeten doen. Wat is een mens toch slof, hè?
1: Snap je dat nou, juffrouw Snip?

Oh, I wish I was.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Het vaccin tegen meningokokken B wordt niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Minister Heijmans volgde mee het advies van de Gezondheidsraad, die concludeert dat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen. In 2025 waren er 58 ziektegevallen met in totaal 2 sterfgevallen. Drugs die worden verkocht als 3-MMC bevatten die stof vrijwel nooit. Slechts 3% van het geteste materiaal via drugsinformatie en monitoringssysteem bleek echt 3-MMC te bevatten. Ruim driekwart bevatte 2-MMC en 5% de sterkere stof nep, met extra gezondheidsrisico's tot gevolg. Op de Oosterschelde bij Neeltje Jans zijn ruim 100 opvarenden geëvacueerd van het passagiersschip Christian B. Het 52 meter lange schip raakte vanmiddag in problemen toen een veiligheidslijn in de schroef verstrikt raakte. Daardoor kon het schip niet zelfstandig meer varen. De Israëlische krijgsmacht heeft heel Zuid-Libanon, ten zuiden van de rivier Sarani, opgeroepen tot gevechtszone en roept inwoners op te evacueren. Eerder werd de stad Tyrus al opgeroepen te evacueren. Ondanks een bestaand wapenstilstandsakkoord vinden vrijwel dagelijks aanvallen plaats op Zuid-Libanon. En dan het weer. Vannacht daalt de temperatuur in het noordoosten naar 5 tot 8 graden. Elders blijft het 9 tot 13 graden, net iets milder. Morgen wordt een droge en vrij zonnige dag met alleen wat hoge bewolking. En tot zover het nieuws.

0: Omdat radio ook gewoon leuk kan zijn. Rozo Radio, jouw internetradio.
1: Ik vind hier nog een foto van moeder van toen. Ze was net.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Het vaccin tegen meningokokken B wordt niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Minister Heijmans volgt ermee het advies van de Gezondheidsraad, die concludeert dat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen. In 2025 waren er 58 ziektegevallen, met in totaal 2 sterfgevallen. Drugs die worden verkocht als 3-MMC bevatten die stof vrijwel nooit. Slechts 3% van het geteste materiaal via drugsinformatie- en monitoringssysteem bleek echt 3-MMC te bevatten. Ruim driekwart bevatte 2-MMC en 5% de sterkere stof nep, met extra gezondheidsrisico's tot gevolg. Op de Oosterschelde bij Neeltje Jans zijn ruim 100 opvarenden geëvacueerd van het passagiersschip Christian B. Het 52 meter lange schip raakte vanmiddag in problemen toen een veiligheidslijn in de schroef verstrikt raakte. Daardoor kon het schip niet zelfstandig meer varen. De Israëlische krijgsmacht heeft heel Zuid-Libanon, ten zuiden van de rivier Sarani, opgeroepen tot gevechtszone en roept inwoners op te evacueren. Eerder werd de stad Tyrus al opgeroepen te evacueren. Ondanks een bestaand wapenstilstandsakkoord vinden vrijwel dagelijks aanvallen plaats op Zuid-Libanon. En dan het weer. Vannacht daalt de temperatuur in het noordoosten naar 5 tot 8 graden. Elders blijft het 9 tot 13 graden. Net iets milder. Morgen wordt een droge en vrij zonnige dag met alleen wat hoge bewolking. En tot zover het nieuws.